0: hituge emme fummenun dudun bunete nenge etam ihsase
1: mihar e karunae e aade hen nete bunefa ahare ekeni kolla hingat
2: aades kuran dekatu mate jahme sana gisnaru
3: kala hudun sifavekinda higgam wahakata asarukata raagutakaayaku